0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Ja, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nou wil ik vragen dat je Simon een rukje aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar van jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie dier Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Nou, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nou wil ik vragen dat jy Simone Rikkie aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blim en nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar voor jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie door Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: En echte van alles is...
1: Ah, ik wou. En dan is pa nog verlief.
0: Ja?
1: Is dit ook een pa wat weet hoe het voelt als een mens iemand lief het?
0: Ik wou net weten, ja. Ik zie moest ik het al een beetje vergeet. Ach, ik zou maar met die vrouw moeten trouwen.
1: Ai, nee, pa kan niet dit doen, nie. Tenzij pa tot oorpa se oore verlief is, is pa.
0: Ah, ik weet niet, maar... Ik voel nou niet zoals jij gezegd hebt, ik behoor te voelen, maar... Ik denk toch zo een beetje aan.
1: Ja, nee, dit is niet genoeg om pa een huwelijk te begeven. Pa, een huwelijk is te heilig daarvoor. Dis een ooreenkomst tussen twee mensen wat voel dat hulle van mekaar bedoel is. Het is een belofte wat voor een leeftijd afgeleef wordt. Het is een contract voor een leeftijd, pa.
0: Ja, en een huwelijkslikseens verval mas ook nou nooit soos die anderlikseens. Ja, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dan bij mekaar staan. Mekaar se sorg, se lief en se leed.
1: Nee, pa wil uitplug met aan Petro trouw. Ek sien die story. Omdat sy pa lief het.
0: Ach, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
1: Dis reg, pa. Maar is nog iets te sê, pa met so'n onbesonne ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
0: En ek kan na die vrou sy haarkie ook nie breek.
1: Maar sien nou pa trouw en is later spijt.
0: Nee, maar sy sal daarom ons goed wees vir my of my kind.
1: Betwis ek nie, pa, dan Petro is een baie goeie vrou, maar...
0: Nee, dis daarom ou pluspuntie waarover ek en jy saam sit.
1: Ja, maar dis nie genoeg om een levenslange transaksie aan te gaan, nie pa. Mens trouw nie, maar net omdat trouw is nie. Mense vryheid is meer waard.
0: Ja, maar sy verlang baie na my en ek is ek ook so bykie na haar. Ja. En toe ek haar net nou so gepik soene toe, klop my hart soos een goedkoop wekker. Nee, ek weet, ek sal oor my vryheid grens. Sal wees asof ek my hele volk staat en boedel oorgee aan die Filistyne. Maar my kind, ek kan nie na die vrou sou haarkie in die sand staat en vertrap.
1: Nee, wat pa, dit kan net nie.
0: Is nou te laat vir praat, my kind.
1: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
0: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos, ek maak Paternelle Gryffenstein se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie die vrou toetentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels.
1: Nee, pa kan nie op so'n basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe tant Petro. Maar na ore te fluister dat pa haar lief het en... Ach nee, wat dat het eintlik alleen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
0: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
1: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met Dominee Erlang.
0: Ag, maar 'n mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake in staat en uitpraat.
1: Maar Dominee Erlang is mos die skaapwagter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee, pa.
0: Man, Angela, jy se bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy en buitendien. Hy is 'n besige man. Hy doen huisbesoek, loop kuier by die pasiënte in die hospitaal. Hou bid hier, trouw mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. En nee, man, los uit die dominees.
1: Pa sal het baie, kort ou geselsie, pa sal het baie goed vind, het sy vir pa baie beteken.
0: Ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waai.

0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Nou, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nou wil ik vragen dat jy Simone Rikkie aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Dan is die man nou nog nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar van jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Een hartelijke welkom bij onze eerste aflevering van Luisteraarskeuze, Listener's Choice, a program compiled by you, the listener, in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek op nommer stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doen die res.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie dier Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.